0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanval op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep, omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: the Brainport.
1: Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly.
2: Set it!

0: is, heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
1: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegend Hart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
2: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zitten en zeggen: we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
1: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is begonnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht met bijna 20 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel. 5 kilometer file. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop de Ridderkerk. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen door een kapotte trein.
4: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
5: Hey maatje!
6: Hey maatje!
5: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
7: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Den Haag trekt nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën Remco van Doren gezegd in de talkshow Eindje van de Week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard en kan niet blijven wachten volgens Van Doren. Daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een street rave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. Een 18-jarige man en een pas 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige aanval aan de Remigweg. Hun auto werd van de weg gereden, waarna een groep mannen uitstapte en hun neerstak. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vijf verdachten zijn later opgepakt op de A16. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor het geweld was. Het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen heeft zaterdag een record aantal bezoekers getrokken tijdens de open dag. Er werden 930 bezoekers geteld en dat is volgens het COA een nationaal record voor een AZC open dag. Inmiddels hebben ook 85 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Eerder was fel verzet tegen het AZC in Nuenen dat plek biedt aan 159 vluchtelingen. Er werden namelijk 1000 bezwaren ingediend, rechtszaken overgevoerd en zelfs een explosief gevonden. Bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt er een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En een valse start van de competitie voor Oranje-Rood. De hockeymannen speelden in de hoofdklasse met 2-2 gelijk tegen SCHC. Zonde, want de Eindhovenaren hadden eerst een 0-2 voorsprong. De vrouwen verloren uit bij Amsterdam met 4-1. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een kwartier vertraging tussen Knoopend Hintam en Badenburg. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Antwerpen staat een file bij Bergh-op-Zoom-Zuid. 5 kilometer en vertraging nog geen 10 minuten. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem een kwartier vertraging tussen Oost en Knoopend Bankhoef in 9 kilometer file. En 10 minuten op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Terheide en Knoopend Zonzeel 3 kilometer. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte trein.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
4: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
5: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8:00.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg.

0: In het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is het druk en ook nog werkzaamheden bij Knopendel. 13 kilometer file vanaf Den Bosch, 20 minuten vertraging, 25 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Over 14 kilometer file tussen Breda-Noord en Dordrecht. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorkum tussen Knopend Hooipolder en de brug bij Gorkum. En een kwartier op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. 12 kilometer file tussen Knopend Sabina en afrit Oud-Beijerland. En er staat een file met 10 minuten vertraging op de N285 Breda-Klundert tussen Zevenberg en Moerdijk, 2 kilometer file.
2: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Den Haag trekt nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën Remco van Doren gezegd in de talkshow Eindje van de Week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard en kan niet blijven wachten volgens Van Doren. Daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een streetrave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. Een 18-jarige man en een pas 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige aanval aan de Remigweg. Een auto werd van de weg gereden, waarna een groep mannen uitstapte en hun neerstak. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vijf verdachten zijn later opgepakt op de A16. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor het geweld was. Het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen heeft zaterdag een record aantal bezoekers getrokken tijdens de open dag. Er werden 930 bezoekers geteld en dat is volgens het COA een nationaal record voor een AZC open dag. Inmiddels hebben ook 85 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Eerder was fel verzet tegen het AZC in Nuenen dat plek biedt aan 159 vluchtelingen. Er werden namelijk 1000 bezwaren ingediend, rechtszaken overgevoerd en zelfs een explosief gevonden. Bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt er een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En een valse start van de competitie voor Oranje-Rood. De hockeymannen speelden in de hoofdklasse met 2-2 gelijk tegen SCHC. Zonde, want de Eindhovenaren hadden eerst een 0-2 voorsprong. De vrouwen verloren uit bij Amsterdam met 4-1. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hier op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Waardenburg 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam, 20 minuten vertraging tussen Knopend Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum, 16 kilometer file. De A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Een kwartier op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Numansdorp 8 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef 9 kilometer. 10 minuten op de A59 weer Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer file.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartjecentrum, Eindhoven. Einde mededeling.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040-248-5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur.
7: Door Al Negens met het NOS Journaal. In de eerste helft van dit jaar tankt de Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
8: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
7: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan de file nog op de A2 Eindhoven-Belgische grens bij Maastricht Centrum Noord 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. De vertraging neemt af, iets minder dan een kwartier nu. De 10 minuten vertraging op de A59.

0: en Buren staat het stil over 3 kilometer.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Den Haag trekt nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën Remco van Doren gezegd in de talkshow Eindje van de Week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard en kan niet blijven wachten volgens Van Doren. Daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een streetrave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. Een 18-jarige man en een pas 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige aanval aan de Remigweg. Een auto werd van de weg gereden, waarna een groep mannen uitstapte en hun neerstak. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vijf verdachten zijn later opgepakt op de A16. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor het geweld was. Het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen heeft zaterdag een record aantal bezoekers getrokken tijdens de open dag. Er werden 930 bezoekers geteld en dat is volgens het COA een nationaal record voor een AZC open dag. Inmiddels hebben ook 85 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Eerder was fel verzet tegen het AZC in Nuenen dat plek biedt aan 159 vluchtelingen. Er werden namelijk 1000 bezwaren ingediend, rechtszaken overgevoerd en zelfs een explosief gevonden. Bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt er een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En een valse start van de competitie voor Oranje-Rood. De hockeymannen speelden in de hoofdklasse met 2-2 gelijk tegen SCHC. Zonde, want de Eindhovenaren hadden eerst een 0-2 voorsprong. De vrouwen verloren uit bij Amsterdam met 4-1. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits is weer aan het oplossen. Er staat toch een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Zonsel en Dordrecht 4 kilometer. En de vertraging is een kwartier.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Hey, maatje.
5: Hey, maatje.
4: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 10 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen.

0: nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerder de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De linker rijstrook is dicht. En de rechter rijstrook is dicht op de A2 van Utrecht naar Den Bosch toe. Tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel 7 kilometer file. En de vertraging 10 minuten.
2: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
2: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
6: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartjecentrum, Eindhoven. Einde mededeling.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Den Haag trekt nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën Remco van Doren gezegd in de talkshow Eindje van de Week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard en kan niet blijven wachten volgens Van Doren. Daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een street rave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. Een 18-jarige man en een pas 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige aanval aan de Remigweg. Een auto werd van de weg gereden, waarna een groep mannen uitstapte en hun neerstak. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vijf verdachten zijn later opgepakt op de A16. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor het geweld was. Het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen heeft zaterdag een record aantal bezoekers getrokken tijdens de open dag. Er werden 930 bezoekers geteld en dat is volgens het COA een nationaal record voor een AZC open dag. Inmiddels hebben ook 85 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Eerder was fel verzet tegen het AZC in Nuenen dat plek biedt aan 159 vluchtelingen. Er werden namelijk 1000 bezwaren ingediend, rechtszaken overgevoerd en zelfs een explosief gevonden. Bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt er een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En een valse start van de competitie voor Oranje-Rood. De hockeymannen speelden in de hoofdklasse met 2-2 gelijk tegen SCHC. Zonde, want de Eindhovenaren hadden eerst een 0-2 voorsprong. De vrouwen verloren uit bij Amsterdam met 4-1. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Utrecht Den Bosch tussen afrit Geldermals en afrit Kerkdriel 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. 4 kilometer file, 5 minuten vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hey, maatje.
2: Hey, maatje.
3: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 11 uur.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel

0: in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Den Haag trekt nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën Remco van Doren gezegd in de talkshow Eindje van de Week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard en kan niet blijven wachten volgens Van Doren. Daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een streetrave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. Een 18-jarige man en een pas 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige aanval aan de Remingweg. Een auto werd van de weg gereden, waarna een groep mannen uitstapte en hun neerstak. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vijf verdachten zijn later opgepakt op de A16. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor het geweld was. Het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen heeft zaterdag een record aantal bezoekers getrokken tijdens de open dag. Er werden 930 bezoekers geteld en dat is volgens het COA een nationaal record voor een AZC open dag. Inmiddels hebben ook 85 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Eerder was fel verzet tegen het AZC in Nuenen dat plek biedt aan 159 vluchtelingen. Er werden namelijk 1000 bezwaren ingediend, rechtszaken overgevoerd en zelfs een explosief gevonden. Bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt er een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En een valse start van de competitie voor Oranje-Rood. De hockeymannen speelden in de hoofdklasse met 2-2 gelijk tegen SCHC. Zonde, want de Eindhovenaren hadden eerst een 0-2 voorsprong. De vrouwen verloren uit bij Amsterdam met 4-1. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
5: 'FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien. In de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20.

0: Dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveen.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Den Haag trekt nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën Remco van Doren gezegd in de talkshow Eindje van de Week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard en kan niet blijven wachten volgens Van Doren. Daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een street rave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. Een 18-jarige man en een pas 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige aanval aan de Remigweg. Een auto werd van de weg gereden, waarna een groep mannen uitstapte en hun neerstak. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vijf verdachten zijn later opgepakt op de A16. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor het geweld was. Het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen heeft zaterdag een record aantal bezoekers getrokken tijdens de open dag. Er werden 930 bezoekers geteld en dat is volgens het COA een nationaal record voor een AZC open dag. Inmiddels hebben ook 85 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Eerder was fel verzet tegen het AZC in Nuenen dat plek biedt aan 159 vluchtelingen. Er werden namelijk 1000 bezwaren ingediend, rechtszaken overgevoerd en zelfs een explosief gevonden. Bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt er een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En een valse start van de competitie voor Oranje-Rood. De hockeymannen speelden in de hoofdklasse met 2-2 gelijk tegen SCHC. Zonde, want de Eindhovenaren hadden eerst een 0-2 voorsprong. De vrouwen verloren uit bij Amsterdam met 4-1. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
5: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
1: Drexo.nl met dubbel X en dubbel O.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 1 uur.
8: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Hey, maatje.
10: Hey, maatje.
7: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten, gewoon de

gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een actie van The Field vorige week woensdag zijn twee Eindhovenaren van 42 en 22 jaar oud opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. Op dezelfde dag werd nog een derde man opgepakt van 22 jaar oud. Hij stond namelijk al gesignaleerd vanwege een openstaande celstraf. Bij de politieactie zijn 7 huizen en 3 bedrijfspanden doorzocht in Eindhoven, de gemeente Land van Kuik en in Duitsland. Bij het asielzoekerscentrum aan de Sliffertse straat in Eindhoven heeft vanmorgen brand gewoed. Het vuur ontstond in een tent met 8 fietsaccu's. De 200 bewoners van het AZC werden uit voorzorg geëvacueerd en moesten ongeveer een half uur buiten staan en kregen daarom warmtedekens. De brandweer heeft de accu's gecontroleerd laten uitbranden en heeft metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen. De overheid investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International, een belangrijke toeleverancier van ASML. Met het geld wil het bedrijf onder meer de productie in Maleisië uitbreiden. Volgens KMWE is dat nodig om internationaal concurrerend te blijven in sectoren als de chipindustrie, luchtvaart en medische technologie. Den Haag trekt ondanks die miljoenen investering nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën, Remco van Doorn, gezegd in de talkshow eindje van de week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard, maar kan niet blijven wachten volgens Van Doorn. En daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een street rave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. En bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5 namelijk. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
2: Design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 2 uur.
7: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Renier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersel-Veem geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersel-Veem.
11: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
12: Waar moet ik dan naartoe?
11: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
12: Hoe maak ik een afspraak?
11: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
12: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
11: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een actie van The Field vorige week woensdag zijn twee Eindhovenaren van 42 en 22 jaar oud opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. Op dezelfde dag werd nog een derde man opgepakt van 22 jaar oud. Hij stond namelijk al gesignaleerd vanwege een openstaande celstraf. Bij de politieactie zijn 7 huizen en 3 bedrijfspanden doorzocht in Eindhoven, de gemeente Land van Kuik en in Duitsland. Bij het asielzoekerscentrum aan de Sliffertse straat in Eindhoven heeft vanmorgen brand gewoed. Het vuur ontstond in een tent met 8 fietsaccu's. De 200 bewoners van het AZC werden uit voorzorg geëvacueerd en moesten ongeveer een half uur buiten staan en kregen daarom warmtedekens. De brandweer heeft de accu's gecontroleerd laten uitbranden en heeft metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen. De overheid investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International, een belangrijke toeleverancier van ASML. Met het geld wil het bedrijf onder meer de productie in Maleisië uitbreiden. Volgens KMWE is dat nodig om internationaal concurrerend te blijven in sectoren als de chipindustrie, luchtvaart en medische technologie. Den Haag trekt ondanks die miljoenen investering nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën, Remco van Doren, gezegd in de talkshow eindje van de week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard, maar kan niet blijven wachten volgens Van Doren. En daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een streetrave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. En bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5 namelijk. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je vertraging is 10 minuten als je over de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht rijdt. Want bij Vierlingsbeek staat een auto in brand. 4 kilometer file daar en 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Hey, maatje.
6: Hey, maatje.
7: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 3 uur.
10: City Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgt op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen de criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. En 10 minuten vertraging nog op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Langzaam rijden over 4 kilometer tussen Tilburg Centrum West en Bavel.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een actie van The Field vorige week woensdag zijn twee Eindhovenaren van 42 en 22 jaar oud opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. Op dezelfde dag werd nog een derde man opgepakt van 22 jaar oud. Hij stond namelijk al gesignaleerd vanwege een openstaande celstraf. Bij de politieactie zijn 7 huizen en 3 bedrijfspanden doorzocht in Eindhoven, de gemeente Land van Kuik en in Duitsland. Bij het asielzoekerscentrum aan de Slivertse straat in Eindhoven heeft vanmorgen brand gewoed. Het vuur ontstond in een tent met 8 fietsaccu's. De 200 bewoners van het AZC werden uit voorzorg geëvacueerd en moesten ongeveer een half uur buiten staan en kregen daarom warmtedekens. De brandweer heeft de accu's gecontroleerd laten uitbranden en heeft metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen. De overheid investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International, een belangrijke toeleverancier van ASML. Met het geld wil het bedrijf onder meer de productie in Maleisië uitbreiden. Volgens KMWE is dat nodig om internationaal concurrerend te blijven in sectoren als de chipindustrie, luchtvaart en medische technologie. Den Haag trekt ondanks die miljoenen investering nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën, Remco van Doorn, gezegd in de talkshow eindje van de week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard, maar kan niet blijven wachten volgens Van Doorn. En daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een streetrave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. En bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5 namelijk. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam, kwartiertje vertraging bij Dordrecht. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Want bij Tilburg Centrum West zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht, vanaf Moergestel rijdt het langzaam. En 10 minuten vertraging op de N260 Baarle-Nassau-Tilburg. Bij Tilburg Reeshof 2 kilometer file.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartjecentrum, Eindhoven. Einde mededeling.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Drexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 4 uur.
7: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoerden hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 80 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijden langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht een kapotte auto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij afrit Numansdorp. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Bij knooppunt Ewijk rijden er langzaam. De A58 Breda Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg race over alweer 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En vanuit Eindhoven naar Tilburg 10 minuten vertraging bij Moergestel op diezelfde A58. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch 10 minuten vertraging bij knooppunt Hooipolder. Op de A59 de andere kant op richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder ook 10 minuten oponthoud. En op de N260 Baarle-Nassau-Tilburg bij Tilburg Reeshof 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
9: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Hey, maatje.
11: Hey, maatje.
10: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
12: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
13: Waar moet ik dan naartoe?
12: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
13: Hoe maak ik een afspraak?
12: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
13: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
12: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl. Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een actie van The Field vorige week woensdag zijn twee Eindhovenaren van 42 en 22 jaar oud opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. Op dezelfde dag werd nog een derde man opgepakt van 22 jaar oud. Hij stond namelijk al gesignaleerd vanwege een openstaande celstraf. Bij de politieactie zijn 7 huizen en 3 bedrijfspanden doorzocht in Eindhoven, de gemeente Land van Kuik en in Duitsland. Bij het asielzoekerscentrum aan de Sliffertse straat in Eindhoven heeft vanmorgen brand gewoed. Het vuur ontstond in een tent met 8 fietsaccu's. De 200 bewoners van het AZC werden uit voorzorg geëvacueerd en moesten ongeveer een half uur buiten staan en kregen daarom warmtedekens. De brandweer heeft de accu's gecontroleerd laten uitbranden en heeft metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen. De overheid investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International, een belangrijke toeleverancier van ASML. Met het geld wil het bedrijf onder meer de productie in Maleisië uitbreiden. Volgens KMWE is dat nodig om internationaal concurrerend te blijven in sectoren als de chipindustrie, luchtvaart en medische technologie. Den Haag trekt ondanks die miljoenen investering nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën, Remco van Doren, gezegd in de talkshow eindje van de week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard, maar kan niet blijven wachten volgens Van Doren. En daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een street rave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. En bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5 namelijk. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging die vinden we op A2, Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg een kwartiertje door 13 kilometer vanaf knooppunt Hintham. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. Dan naar de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Er is maar 1 rijstrook open bij afrit Tolen na een ongeluk. Daardoor 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij afrit Numansdorp. Komt door een kapotte vrachtauto op de rechter rijstrook daar. 10 minuten vertraging op de A58. Vanuit Tilburg naar Breda rijdt het langzaam over 11 kilometer tussen Tilburg Centrum West en Bavel. En een kwartier vertraging als je kiest voor de N267 vanuit Drunen naar Andel. 3 kilometer file bij Dijk en Aalburg.
3: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
2: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Droomtrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
9: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 5:00.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren. En ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden... ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het zuiden van het land. Het is behoorlijk druk op de weg dus. Een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Als je verder doorrijdt kom je bij Geldermalsen nog eens in 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Numansdorp. 20 minuten oponthoud. 10 minuten op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg rijden langzaam tussen Best en Moergestel over 6 kilometer. A59 Den Bosch, Zonzeel bij knooppunt Hooipolder 11 kilometer file en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging als je over de N267 vanuit Drunen naar Andel rijdt. Je komt in 4 kilometer file bij Wijk en Aalburg.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
12: Hey, maatje.
13: Hey, maatje.
12: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
14: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
15: Waar moet ik dan naartoe?
14: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht

0: dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laatkenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
2: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee Eindhovenaren van 42 en 22 jaar oud zijn opgepakt vorige week bij een actie van de Fiat. Ze worden verdacht van het handelen in verdovende middelen en witwassen van crimineel geld. Er werd ook nog een andere man van 22 jaar opgepakt omdat hij nog een celstraf moest uitzitten. Bij de politieactie zijn 7 huizen en 3 bedrijfspanden doorzocht in Eindhoven, gemeente Land van Kuik en in Duitsland. De overheid investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. Dat is een belangrijke toeleverancier van ASML. Met het geld wil het bedrijf onder meer de productie in Maleisië uitbreiden. Volgens KMWE is dat nodig om internationaal concurrerend te blijven in sectoren als de chipindustrie, luchtvaart en medische technologie. Een verward persoon heeft voor onrust gezorgd in het centrum van Eindhoven vanochtend en vanmiddag. Een deel van de Keizersgracht en de Hooghuisstraat was vanochtend afgezet. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Agenten, brandweerlieden, ambulancepersoneel en een team van onderhandelaars kwamen op de melding af. Bij het asielzoekerscentrum aan de Slivertse straat in Eindhoven heeft vanmorgen brand gewoed. Het vuur ontstond in een tent met 8 fietsaccu's. De 200 bewoners van het AZC werden uit voorzorg geëvacueerd en moesten ongeveer een half uur buiten staan met warmtedekens. De brandweer heeft de accu's gecontroleerd laten uitbranden en heeft metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen. Den Haag trekt nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat vindt de Eindhovense wethouder van Financiën Remco van Doorn. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer het openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard en kan niet blijven wachten volgens Van Doorn. Daarom moet het kabinet nu snel met extra geld over de brug komen. En Cody Gakpo speelt voorlopig niet mee met het Nederlands elftal. De Eindhovenaar en oud-PSV raakte gisteren tegen Servië al vroeg in de wedstrijd geblesseerd. Kwam door een harde tackle van Lukic. Gakpo is teruggekeerd naar zijn club Liverpool. Oranje speelt donderdag uit tegen Griekenland en zondag thuis opnieuw tegen Servië in het Philipsstadion. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl. FM.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartjecentrum, Eindhoven. Einde mededeling.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 6 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in het zuiden van het land nemen af, maar er staan nog ruim 90 kilometer bij elkaar. Zo rijden we nog langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Kwartiervertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Kwartiervertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. 4 kilometer file daar. En een half uur vertraging inmiddels op de N267 vanuit Drunen naar Andel.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Twee Eindhovenaren van 42 en 22 jaar oud zijn opgepakt vorige week bij een actie van de Fiat. Ze worden verdacht van het handelen in verdovende middelen en witwassen van crimineel geld. Er werd ook nog een andere man van 22 jaar opgepakt omdat hij nog een celstraf moest uitzitten. Bij de politieactie zijn 7 huizen en 3 bedrijfspanden doorzocht in Eindhoven, de gemeente Land van Kuik en in Duitsland. De overheid investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. Dat is een belangrijke toeleverancier van ASML. Met het geld wil het bedrijf onder meer de productie in Maleisië uitbreiden. Volgens KMWE is dat nodig om internationaal concurrerend te blijven in sectoren als de chipindustrie, luchtvaart en medische technologie. Een verward persoon heeft voor onrust gezorgd in het centrum van Eindhoven vanochtend en vanmiddag. Een deel van de Keizersgracht en de Hooghuisstraat was vanochtend afgezet. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Agenten, brandweerlieden, ambulancepersoneel en een team van onderhandelaars kwamen op de melding af. Bij het asielzoekerscentrum aan de Slivertse straat in Eindhoven heeft vanmorgen brand gewoed. Het vuur ontstond in een tent met 8 fietsaccu's. De 200 bewoners van het AZC werden uit voorzorg geëvacueerd en moesten ongeveer een half uur buiten staan met warmtedekens. De brandweer heeft de accu's gecontroleerd laten uitbranden en heeft metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen. Den Haag trekt nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat vindt de Eindhovense wethouder van Financiën Remco van Doren. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer het openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard en kan niet blijven wachten volgens Van Doren. Daarom moet het kabinet nu snel met extra geld over de brug komen. En Cody Gakpo speelt voorlopig niet mee met het Nederlands elftal. De Eindhovenaar en oud-PSV'er raakte gisteren tegen Servië al vroeg in de wedstrijd geblesseerd. Kwam door een harde tackle van Lukic. Gakpo is teruggekeerd naar zijn club Liverpool. Oranje speelt donderdag uit tegen Griekenland en zondag thuis opnieuw tegen Servië in het Philipsstadion. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land neemt de avondspits af. Nog 50 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 minuutjes bij Waardenburg. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het persoonlijk verkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
2: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
4: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
2: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef Kerboua.
5: Een hele goede avond. Rondé komt er zo meteen aan tijdens de Glow Evening met Undecided na Temper City. Dit is Self-Aware.

ik bijvoorbeeld vuilnis buiten ga zetten op mijn slippers, vind ik dat al een struggle. Ga ik helemaal struikelen. Maar om dan ook nog eens daarop te rennen? Chapeau, echt waar. Verdien je applaus van mij. Maar goed, tegelijkertijd denk ik ook wel van, hey, als er eten is en het is ook nog eens gratis, dan ben ik zelfs sneller dan Sivan Hassan. Een heel goede avond, dit is Glow Evening. Mijn naam is Youssef en ik heb de beste cadeautip voor jou. Voor als je aan iemand gaat geven die eind september jarig is, en dat zijn condooms. En geloof me, het is het echt waard. Hoe dat precies zit, vertel ik je zo na deze van de Bauza. Dit is Magnetic.

Glow Evening. Daarnet hoorde je Robin Schulz en Erik Sirola met Speechless. En de spotlight van deze week. Lyrical met Trop Facile hier bij Glow FM. Heb jij ook het gevoel dat iedereen en zijn moeder opeens gewoon jarig is? Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar de agenda staat vol met verjaardagen. Maar ja, in mijn geval ben ik eigenlijk voor geen één uitgenodigd, zo is het nu eenmaal. Maar het ligt dus niet aan jou. September is echt dé verjaardagsmaand in Nederland. Op 30 september, dus over een paar dagen, dan zijn er zo'n 44.000 Nederlanders jarig volgens het CBS. 44.000 op één dag. Dus ja, als je even gaat rekenen, 9 maanden terug, ja, dan kom je uit bij de feestdagen. Dus blijkbaar werd er bij kerst niet alleen gegourmet. En ze zeggen toch altijd, ja, december, poepoe, duurde maand. Maar 9 maanden later, in september, krijg je dus de rekening nog een keer. Dus, moet je deze week naar een verjaardag en heb je nog geen cadeau? Loop dan even naar de drogist en koop een pakje condooms voor je vrienden. Geloof me, het is het waard. Want dan heb je voor volgend jaar september in ieder geval 1 verjaardag minder die je moet vieren.

vind dat we eigenlijk iets te weinig complimenten geven. Dus als je nu luistert, dan wil ik gewoon nog even een reminder geven. You are beautiful. En ik ben niet de enige die dat vindt. Akon ook en zijn vrienden, je hoort hem nu.

Akon en Colby Dunn is met Beautiful hier bij Glow FM. Krijgt Glow weer van mij. Vanavond is er kans op buien. Morgen wordt het lekker zonnig en van 26 tot 28 graden. En het wordt of blijft lekker zomers, want daarna gaat het wel lekker afkoelen. Dus als je deodorant hebt, koop dat even. Ze zijn in de aanbieding, want sommige mensen hebben het gewoon nodig. Verkeersinformatie in de Brainport krijg je van de ANWB. Geen files, wel één flitser op de A67 van Venlo naar Eindhoven op 25.2. Fifth Harmony komt er zometeen aan naar Kygo en Max McCown. Dit is

Last Frequencies en Live It All, hoorde je bij Glow FM. Een heel goede avond, dit is de Glow Evening. En elke maandagavond introduceer ik je aan twee gloednieuwe tracks. Ik laat een stukje van horen en jij mag dan kiezen welke je zo meteen volledig op de radio hoort. Vandaag in de aanbieding heb ik de nieuwe van Sam Veld en Asdis, Need That Love.

Ja, Sam Veld is aan het pionieren, want hij wist al langer dat hij Tropical House tracks wilde maken. Ja, maar het ding is, hij vond dat hij altijd bij Oude Lemeuk terecht kwam. Dus hij is keihard aan het werk gegaan om dan een nieuw genre in het leven te roepen. Future House. En dit is dan eigenlijk hoe het klinkt. Ja, mensen online zijn er wel enthousiast over, ik ook wel. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je toch wel voor een andere vibe wil gaan. Dan is Some Kind of High van Naked en Portugal The Man wat voor jou.

0: weet niet hoe het bij jou zit, maar misschien heb je een zomerschool gehad. Must be nice, cannot relate. Maar deze track van Naked en Portugal The Man blikt terug op de zomerliefde. Nogmaals, must be nice, cannot relate. Het gaat dus eigenlijk over dat je overweldigd wordt door de gevoelens als je dan aan die scharrel zou denken. Nog een laatste keer, must be nice, cannot relate. Ben we ook wel blij dat Portugal The Man ook wat nieuwe muziek heeft uitgebracht. Maar welke van de twee wordt het? Ga je voor de nieuwe van Sam Veld met As This and Need That Love, of toch voor Some Kind of High van Portugal The Man en Naked? Laat het weten via de gratis GloFM app en dan hoor je hem zo meteen.
1: Dit is

Niels van Zandt en Toe Fabiola met Everywhere I Go Flashback hoorde hier bij Glow FM. Welke van twee deze nieuwe tracks gaan we volledig draaien op de radio? Wordt het Need That Love van Sam Veld en As This?

Jij kon dat bepalen via de gratis Glow FM app. Ik zie een appje van Zoe binnenkomen. Zij zegt, Portugal the Man, dat is lang geleden. Love it dat hij gewoon terug is. Matthijs die zegt van, ja, doe mij maar de eerste. Need That Love van Sam Felton as this. Timo die zegt, Future House mag blijven als dit het resultaat is. Dan bedoelt hij Need That Love van Sam Felton as this. En ik zie hier ook Kenny die zegt van, ja, het is eigenlijk niet mijn Future House. Ik snap wel dat het dat wel goed kan klinken, maar niet mijn ding. Doe mij maar de nieuwe van Portugal The Man en Naked met Some Kind of High. Nou, 56% van de stemmen is uiteindelijk gegaan naar Naked en Portugal The Man. Dit is Some Kind of High.

ze zijn eigenlijk heel snel groot geworden. Hè? Flair met Door het Oog van de Nacht hoorde je hier bij Glow FM. En je moet ze maar eens ontdekken. En dan is het dan extra lekker als je de allereerste kunt zijn. Maar wat als je straks kunt zeggen van... hey, deze artiest heb ik live voor de rest van Nederland gezien. Nou, dat kan deze vrijdag tijdens de popronde in Eindhoven. En om die eerste te kunnen zijn, heb ik even een hulplijn ingeschakeld... want het zijn er behoorlijk wat. Hoe dat zit, vertel ik je na de headlines van 8 uur. Na deze van Kesha en Pitbull. Dit is Timber bij Glow FM.

0: Een hele goede avond. Zometeen komt Bob Sinclair en Sugar Hill Gang eraan na het nieuws van
1: 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
3: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
2: De 5 zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
4: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
2: De partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef Kerboua.
0: Een hele goede avond. Lala Song komt er zo aan naar Criss Cross Amsterdam. Richie Fonseca en Willy William. En dit is My Oh My. Het ritme van...

0: heel makkelijk om hem te zingen. Lala Song, Bob Sinclair en Sugar Hill Gang hoorde je hier bij Glow FM. Eindhoven wordt deze vrijdag één groot festival en jij kunt er gratis bij zijn. Ja, want dan is het de popronde hier in Eindhoven. Heel Eindhoven wordt ondergedompeld in gratis, ja je hoort het goed, gratis concerten en optredens die je kunt checken. Het zijn er een stuk of 50, maar ik kan me voorstellen als je dit hoort dat je denkt van Youssef, jeetje, ik krijg daar echt keuzestress van. Nou, no spangen, Michelle Jansen van popronde Eindhoven zit bij mij hier in de studio en weet precies wat de moeite waard is. Een heel goede avond.
1: Hallo.
0: Michelle, de popronde, het is een muziekfestival waar onder andere opkomende artiesten over heel het land optreden. Ja. Ook hier in onze stad Eindhoven. Ik ben benieuwd, wat trekt jou eigenlijk naar de popronde van Eindhoven zelf?
1: Sowieso, zoals je zei, het is gratis. En ik vind het een hele leuke, fijne, gezellige manier om dus laagdrempelig heel veel verschillende artiesten te leren kennen. Omdat je kunt van de ene kroeg naar de andere kroeg lopen, eigenlijk. En dan kom je in aanraking met allerlei soorten verschillende genres muziek. Zelf ben ik dus eigenlijk meer van de wat alternatieve kant. Maar ik leer door de popronde ook een heleboel dingen kennen die ik dan vervolgens maanden later overal zie staan in elk poppodium. Op verschillende plekken, op kleine festivals, grote festivals. En die heb ik dan al live gezien in mijn favoriete kroeg.
0: Ja, dan is dat dan heel vet om dan in een intieme setting te zien. En dan op een van de grootste podia in Nederland. Ja. Wat mij ook meteen opvalt, hè, ik zie bijvoorbeeld Slow J, die komt uit Utrecht. Lucie Fabienne uit Volendam. Angelo Benson uit Amsterdam. En zo kan ik maar doorgaan. Maar waar zijn alle Eindhovenaren?
1: Ieder jaar doen zeg maar ook een heleboel Eindhovenaren zich aanmelden. Alleen het idee van de popronde is, als jij als artiest eigenlijk je stad ontgroeid bent, dan ga je meedoen aan de popronde. Dus als jij al, I don't know, 17 keer in de Jack gespeeld hebt, dan ga je meedoen aan de popronde. En dan kom jij eens ook een keertje in Amsterdam staan, of in Volendam staan, of in Maastricht of Uden. Maastricht trouwens niet, maar Heerde of zoiets. Dus onze Eindhoven-artiesten gaan naar Maastricht en de Maastricht-artiesten komen naar ons. Alleen, geef ik nu weer het verkeerde voorbeeld. Dus er zijn wel Eindhovense artiesten, dus Cool, Mijn Canarie doet mee. En Vonder, maar Vonder heeft zich toevallig teruggetrokken nu vanwege persoonlijke redenen. Maar die kun je dus in al de 39 andere steden waarschijnlijk zien.
0: Oké, dus je moet het eigenlijk zien als één groot uitwisselingsproject.

0: met de bare minimum eigenlijk ook iets vets neerzet. Dan moet je als artiest wel, zeg maar, je mannetje staan. Dus het is heel snel, heel veel podiumervaring in een hele korte tijd.
1: Ja, want artiest zijn, dat is niet alleen het kunstaspect daarvan, maar ook een hele business. Alles moet geregeld worden, de techniek, een podium, et cetera. Dus dat is dan ook al meteen ervaring wat ze dan opdoen. Ja. Ik zeg je eerlijk, ik heb een stukje gehoord van Marieke Schenk. En ik wil alvast een voorproefje geven aan jou, hoe dat eigenlijk dan deze vrijdag zou klinken. Dit is Adrenaline van Marieke Schenk. En Michelle, blijf nog even plakken.

0: mocht je net Glow FM aan hebben staan, denk ik, oh, dit ken ik niet. Dat was Adrenaline van Marieke Schenk. Want zij gaat hier optreden tijdens de popronde vrijdag 2 oktober. Dat is aanstaande vrijdag hier in Muziekgebouw M. En bij mij in de studio zit Michelle Jansen van Popronde Eindhoven zelf. Goedenavond.
1: Hey.
0: Het ding is, er zijn meer dan ongeveer 50 acts die je kunt checken. Maar ik ben ook benieuwd, wat maakt eigenlijk Eindhoven anders dan de andere steden? Want je kan ook in Nijmegen checken. Zaterdag in Arnhem, vrijdag in Tilburg. Wat maakt Eindhoven dan zo bijzonder?
1: In Eindhoven hebben we eigenlijk, vergeleken met zeg maar, het oorspronkelijke concept van de popronde, is dat je ziet het bij de kapper, je ziet het bij de schoenmaker, je ziet het op hele kleine venues. Wij hebben ook kleine venues zoals een nieuwe brillenzaak en het koffiehuisje en zo. Maar en ook bij vampieren kan je ook dingen zien. Maar over het algemeen zie je bij ons best wel grotere podia eigenlijk dingen. Dus in de Jack, dus in M, maar ook in de Dynamo hebben we een zaal. Eigenlijk, wij hebben echt best wel professionele techniek vergeleken met andere locaties. Mm-hmm. Daarnaast is het in sommige plekken veel kleiner. Dus Arnhem is veel kleinere popronde dan Eindhoven. Tilburg is iets groter. Maar het fijne is dus dat je dan eerst naar Tilburg kan en dan alles wat je gemist hebt, kan je dat dag daarna in Eindhoven zien.
0: Oké, dat scheelt al. Dus dan heb je niet echt per se FOMO. Dus je kan het gewoon eerst in Tilburg beginnen en dan in Eindhoven.
1: 39 kansen.
0: 39 kansen, inderdaad. En het ding is, dat is eigenlijk voor popronde vooral opkomende acts die je dan kan checken. De popronde is er niet eigenlijk alleen om dat festival hier te creëren, maar jullie helpen hen ook om hun weg te vinden in die muziekwereld. Hoe doen jullie dat?
1: Ja, in principe is popronde dus echt een talentontwikkeling traject. Ik ben ook een van de coördinatoren talenten die zij me helpen met ontwikkelen. En wij organiseren dan bijvoorbeeld afgelopen februari een infoavond bij Dynamo, waarin we dan

0: mensen oproepen om te komen en krijgen ze een presentatie over wat is popronde, wat is goede aanmelding, maar ook ben je eigenlijk al klaar als act om mee te doen aan de popronde? Of moet je misschien nog een jaartje wachten? Of is nu het moment om mee te doen? En op die manier proberen we ook zeker meer Eindhovense acts in die selectie te krijgen, want dat is natuurlijk vet leuk.
1: Kijk, en daar zeg je me wat over die Eindhovense acts. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dan nu bezig zijn met muziek, die dit horen en denken ze van, hey, dit is iets voor volgend jaar voor mij. Waar moeten ze dan eigenlijk mee rekening houden als ze dan bij jou willen aanmelden, of bij de popronde in ieder geval voor Eindhoven?
0: Sowieso is een goede tip, kom helpen vrijwilligen. Want op die manier merk je echt mee, wat is dan een popronde en wat gebeurt er dan allemaal? Maar ook, hoe ver ben je in je makerschap? Heb je Eindhoven daadwerkelijk uitgespeeld? Ben je al op het punt dat je denkt, oké, ik heb hier al heel vaak gespeeld? En ook, wat is de reden waarom je maakt wat je maakt? En wie ben je en wat wil je uitdragen en wat wil je echt bereiken met je kunst eigenlijk?
1: Oké, heel duidelijke boodschap. Is er één act waar je eigenlijk stiekem een beetje naar uitkijkt hier in Eindhoven?
0: Ik heb dus heel erg zin in Marit Niegaard en de Medemensen. Dat is in het CKE. Zij zegt tegen mij dat ze bioloog is en dat ze liedjes maakt rondom natuur. Maar ik vind eigenlijk dat ze hele mooie poëtische liefdesliedjes maakt. En dat is misschien niet iets wat je van mij verwacht dat ik zou kiezen. Maar op een of andere manier raakt het me heel erg en daar heb ik er echt heel veel zin in.
1: Okay.
0: Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Nou, dan gaan we jou misschien daar vinden. Michelle Jansen van Popronde Eindhoven, dank je wel voor je tijd. En wie weet zien we elkaar vrijdag dan, hè?
0: Ja, leuk.
1: Een heel goede avond. Dit is de Glow Evening. Zometeen komt Topic en Becky G met Sorry Papi naar iTunes.

Becky G en Topic met Sorry Papi. Mocht je net ingetuned zijn, ik heb ook een kleine tip voor deze vrijdag, 2 oktober. Dan is de popronde hier in Eindhoven. Kun je gewoon allerlei acts checken. 50 zijn het in totaal met de opkomende artiesten. En om je maar een beeld bij te geven, het kunnen echt de artiesten van morgen zijn. Want 6 jaar geleden trad Fraukje er toen ook op hier in Eindhoven. Dus het kan zomaar zijn.

Vrouwtje en S10 met Ik haat hem voor jou hier bij Glow FM. Krijg je Glow weer van mij? Vanavond kan het wel regelen. Morgen wordt het best wel zomerig. Met 26 tot 28 graden. Dus als je geen deodorant hebt, koop hem dan even. Verkeersinformatie uit de Brainport. Geen files op dit moment. Wel een flitser op de A58 Tilburg-Eindhoven bij 15.0. Douwe Bob komt eraan met Nothing to Lose naar Jonas Blue en Believe. Dit is Edge of Desire.

0: Brooks en Call My Bluff hier bij Glo FM. Ja, ik ga je weer op de proef stellen. Want elke maandagavond spelen we bij de Glo Evening Kraak de Code. Je gaat zometeen 3 fragmenten horen die hinten naar een track die je zometeen hier bij Glo FM gaat horen. En als je het kunt raden, ja, chapeau man, dat het jou gewoon kan lukken. Moet je wel even goed voor luisteren, want het is best wel cryptisch. Hier komt hint nummer 1. Rustig. Nou, je hoort in ieder geval een sportauto. Komt hint nummer
1: 2.
0: Oh, het Italiaans volkslied. Oké, we hebben een auto, Italiaans volkslied en hint nummer
1: 3.
0: Oké. Een sample van I Need a Girl Part 2. Italiaans volkslied. Sample van I Need a Girl Part 2. En een sportauto. Denk je het weten? Laat dan even weten via de Glo FM app. Dan ga je hem zo meteen volledig horen. Naar Rita Ora. Dit is Your

Bruno Mars en Karol G met Still hier bij Glow FM. We zijn Kraak de Code aan het spelen. Drie fragmenten die hinten naar een track die je zo meteen op Glow FM gaat horen. Aan jou om te raden of je weet om welke track het gaat. En ik zie echt wel heel veel foute antwoorden binnenkomen. Onder andere Daan die zegt, volgens mij is het Måneskin met Zidio Bueno. Nou, ik kan je wel zeggen, dat is hem niet. Sophie die zegt, ik ga voor P. Diddy, I Need a Girl Part 2. Die sample lijkt bijna te duidelijk. Nee, want het is letterlijk de sample daarvan. Nina die zegt, Gala Free from Desire, Italiaans stadion, volksliedachtig. En ik hoor meteen voor me bij sport en snelle auto's, niet 100% zeker. Nee. Ik zie hier ook nog een appje komen van Matthijs. Die zegt, is dat Mambo Italiano? Ik zeg je heel eerlijk, ik heb dat even moeten opzoeken, want ik kende het niet. Het klinkt ongeveer zo.

0: dat is het zeker niet. Mocht je de hint gemist hebben, ik laat het nog één keer aan je horen. Welke track is de link tussen deze drie hints?
1: 1.
0: Een sportauto.
1: 2.
0: Italiaans volkslied.
1: 3.
0: And I Need a Girl Part 2. Weet je het antwoord? Laat het weten.

0: Katy Perry en I Kissed a Girl hier bij GloFam. Spelen nog steeds Kraak de Code. Drie hints die hinten naar een track die je, die je zo meteen hoort bij GloFam. Ik heb ze daarnet al back-to-back laten horen. Maar eindelijk hebben we het goede antwoord. Mocht je het gemist hebben, dit is de opgave.
1: 1. 2.
0: Een Italiaans volkslied. En een sportauto daarvoor. En I Need a Girl Part 2. Ja, dat kan maar één track zijn. James Hype en Miguel de la Rosa met Ferrari. En Lotte had je goed. Lotte, gefeliciteerd.

de code van deze week. James Hype en Miggy Della Rosa met Ferrari hoorde hier bij Glow FM. Zometeen is de goede muziek van Miley Cyrus onderweg en Cat's Eye met Animal. Ik spreek je volgende week na deze van Cyril en Meyer en Still Into You. Hey!

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarden laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in, en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
3: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
2: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economische Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
4: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
2: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaalrechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op, beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88e minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer, vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische